0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to
0: the hottest sounds.
1: It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Ei, després bon dia, Bronca de Ràdio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker, jo, Bronca de Ràdio, pot ser, zero. Mijn naam is Bob Goos, en ik wil jou terug welkom verheet.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja, ik was laatst vrijdag gewoon zo'n beetje onder die wolken geweest, maar vanavond is ik boven op die wolken.
2: Chicken banana.
3: Als je loopt nog niet een lekker week gehad en je kan een beetje oren laten zakken, dat je vier keer aansteek. Of zomaar net een beetje rock and roll over die ijs. Als je chicken of als je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramkatrani op een C op een ZA 0663239 WhatsApp nummerkie. En ik wil van harte je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek al je voorbaatje uit jouw papa en laat jou dicht bewegen. Ja, ik wil ook veel zeggen, bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleiding op een vrijdagavond en ook altijd jullie zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, oom is afzekerig is in een cirkel, je moest maar bekomen te werk. Maar die van jullie wat gezond is, als je jouw flu shot gehad het papi, als jij was king of the castle. Wat zei jou? Verstaan was je Richard Gere, vandaag is je reverse Gere.
2: Chicken banana, chicken banana.
3: Ja. Als vanavond de eerste keer is op Ramkatrani, wil ik voor je zeggen bye bye welkom. Mijn naam is Rudolf Goos en het is mijn eer en mijn plezier om jou vanavond gezelschap te houden hier op Ramkatrani.co.za. Als je denkt je op je lucht is helemaal mal en van zijn leukje getikt, dan wil ik voor je zeggen absoluut recht. Welkom op Ramkatrani, het is altijd lekker om samen met je te keren. En ik wil, hey, je moet de kans vat samen met mij vanavond.

0: Lekker, van 1988 sowel af is dit natuurlijk die Traveling Mulberries hier op ramkatradio.co.za. Man, soos Tannie Riel altijd sê, dis briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand en jy gaan lekker saam met ons kuier en die vleisies gaan braai en die vuurtjies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op ramkatradio en is net so 10, 11 minuut na 6:30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan al die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons kuier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit, die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laatste naweek gemis, baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Lekker, weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel, vrijdag, toe is my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na paar doepas en ek denk toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe val hy goed vir my weg. Ek denk ek het hier zondag opgestel. Maar nie, ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug belag. Jou bramke draan die open sea open zin. So baie welkom, ek hoop vanavond jy geniet het, laat jou deeg beweeg. As jy vanavond ek jy koud krevat van mamie so van oud toesteppie, want dis mis het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer laat jy die ene keer hoor van Outfield? Outfield hier op Ramkat Radio met Jola.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou programkat radio op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie welkom ook aan André en Hanlie, jou programkat radio, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op programkat radio, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daar by hulle, gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma se verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk oma, met oma se verjaarsdag, mag dit 'n wonderlike dag en 'n geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkat Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkat Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanavond se grappietyd hier op Ramkat Radio, is om Tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat jy aangaan, en net hier op Ramkat Radio open, soepens het al.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game uit uitsaai. Daar was nog voor die TV, ne? Daar was Gerard van Wajie nog, Gerard van Wajie. Wat hy nou brandewijn gesuip het. Right, nou sal ek haar in dag haar in die hokkertje, ek sal die stof haar af, ek sal die water in die ijs aan neer, ek sal Gerard sy halfjackie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Nieuwland. Hier draf die span op die veld op, en ek die sê, ek ga sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname, ek ga sommer nog advertenties ook al gooi, miskien gaan die sponsors my betaal. Toe jol ek hem so, goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes skyn en die seevoeltjes vlieg rond. It's a sunshine day. En op die middelkolletjes het krolle van die meel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan, ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skyser kom na al gestap en sê, is jylle reg. Krolle sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. Maar dit is een prachtige een met hang onder die baddes Kentucky koetsie. Kentucky vat een prachtig uitlikke draak. Maar Rappelbeek Roo is daar. Hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rakbierie. En my vange lekker rakbierie. Nou let die mannen daar boer mekaar, deur mekaar, onder mekaar. Amal soep vir die bal, die skies net daar blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat heel boble is, Moffie Martens. Die schijzer dat sê, staan een beetje op, Moffie, wat gaat nou met Johannes met die voetbal speel, man? Nou is het Moffie wat haar terug als jy als met die schijzer dat hy sê, ik kan klaarkom zonder my bra. En ik kan klaarkom zonder my man. Maar ik kan niet klaarkom zonder die boys, nie. Die schijzer sê, los de buitenge man, die vaste skramboraar gevorm, die man met die bal moet as het is meerkat meier. Meekat druk so'n bietje aan die skram, Meekat sê die bal in, Meekat gaat hem kry, Meekat gaat steelkant om, Meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas bota. Meekat is by naas voorbij, hy laat wiel, Them stones, en Meekat gaat dwars deur, en Meekat gaat hem kry, en ek kry hem nou. Want hoe verder jy ry, hoe minder die wrijving. Daar word afgeskop van die middel van die veld, daar was een hooi, en wat hang onder die bal is boelboel breed. Boelboel vat hem prachtig uit lig uit, hy ontdek 2-3 man, hy kom ten die katlijn af, maar Poedelpina kom dek vir boelboel, ach meneer, kom dek prachtig. Hy kry vir Boebel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore, die druk soek by. En die hele spalletje met dogma boop staat daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker sousje op Nieuweland. Nou is het olifant was tussen dat laatste jersey, ze zei dat brengen we een nieuwe jersey. Hij keek om zo'n tinnie zoon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trek hem zo, zei dat leef aan, hij zei, ek is een zeesel, ba ba. Die bal wordt aangegooid, wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn Breslau, brandewijn geeft kasterolie Pinaar, kasterolie al. En hij knip. En hij al, en hij knip. En met zo'n boog, denk er over die doelijn. En nou zei die kennis hulle wat chips he. Ik zei, don't say chips, say Willa's kinkel kak. Deedle deedle deedle. Tinkle, tinkle,

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht.

0: from your riff, no. Food sack. Food sack. Bring me the book.
1: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelse.
0: Anne. Maar waar zijn mannen?

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Dis vrydag gaan en ek's verveeld, ons lê al in die kooi.

Yes, also bin some tuts tasting 125, 125 tasting. Ook hoop julle kan my beter hoor nou. Hoop julle kan my beter

0: from your riff, no. Food set. Food set. Brank bij mij die boog.
1: Hier kom je, Ozzy. Kiwis. Engelse.
0: Anne. Maar waar zijn mannen?

Immer Groen en baie gewild Engelbert Humperdinck, hy het soveel treffers gehad, ek geloof nie, hy is rekord gehou nie, maar daar, ek weet, hy het een hele klomp op die lijst gehad, en ja, dit is altyd lekker om na hom te luister. Ja, ek sien daarby let jylle, met al die mense daar, ek weet nie of hulle allemaal gaan oorslaap, dus sekerlik, want morgen is die party eindelijk, en so hulle allemaal sal seker oorslaap. Ons het altyd, as ons so'n groot familie by een trekking gehad het, het ons, wat ons, die kinders, het allemaal in die sitkamer, op die mat daar, het hulle matras gegooi en ons allemaal het daar gepak, al 7 of 17 van ons kinders het dan kermisbed, soos ons het genoem het daai jare, gehad. So, julle het seker ook kermisbed vanavond. Al die kamers is oorgeneem deur die ouer mense, en dan, ja, het is net pret, het is groot, groot pret, en dit is dinge wat die mens onthou, van partijkies en bijeenkomste, familie bijeenkomste vooral. Ok, hierdie ouwe is gebore Andrew Ivan Bell in Peterborough in April 1964. Hy was Andy Bell, die eerste van 6 kinders. Hy het op jong ouderdom een liefde vir muziek ontwikkel en by die schoolkoor van Dogs Thorpe Babies en Junior School aangesluit. Hy is een openlijke gay man gewees, het Andy een icoon in die gemeenskap geword vir sy eerlijkheid, deernis en ondersteuning van verskeie liefdadigheidsprojekte. Bell het ook in 2008 met Erasure op Cindy Lopez' True Colors Tour opgetree. As 'n jong volwassene het Andy verhuis na Londen om 'n loopbaan in muziek na te streef. Na kort associaties met The Void en Dinge het hy auditie vir die voormalige Yazoo hoofman Vince Clark gedoen, en saam het hulle een synthpop duo Erasure gevorm. Nou ja, dit het vinnig die gelyke liefdes liedjie skryf vennootskap geword met Clark op sleutelborde en Bell op lead vocals. Hier is Erasure en ons luister na sy groot groot treffer wat julle allemaal al gehoor het en van hou, en dit is O L'Amour.

Sy het ook hordes van terfers gehad, vooral in die laat 50s en vroeg 60s. Ons stap aan die groep wat nou vir ons gaan vermaak op die draaitafel. Wat het nou van hulle geword? Hulle was net nou hier. Ja, hierso. Op Nieuwjaarsdag in 1962 soek Decca Records beat groep om op te neem. Hulle kry toe twee aansoeke vir een audisie. Die eerste groep was Brian Poole en the Tremolos en die ander groep van Liverpool, the Beatles. Nou na die audities het hulle die Tremolos gekies en hulle begin het bemark. Nou onder Decca Records behaal die Tremolos nie eens enige noembare sukses nie, maar hulle verander self die kontrak na CBS Records, waar hulle onder bestuur van Mike Smith geleidelik beginne namaak. Die snit wat ek vandag het te speel van Brian Poole in the Tremolos is Someone, Someone.

Hi, dit is Canadian Sweethearts Bob en Lucille, side by side. Die groep Exile, hulle was voorheen bekend as The Exiles, is een Amerikaanse muziekgroep wat in 1963 in Richmond, Kentucky gestig is. Die groep het bestaan uit J.P. Pennington en Les Taylor, albei gitaarspelers en sangers, as ook Sonny Lemar, en hy was basgitaar, Merlin Hargis was sang gewees, en klaverbord, en Steve was op Steve Goodsman, hy was op tromme gewees, met een besetting van oorspronkelijk hoofsanger Jimmy Stockley. Ingesluit het die groep vir een aantal jare covers weergaves van ander kunstenaars liedjies gespeel, en hulle was plaaslike geleenthede by Kentucky waar hulle opgetree het, voordat hulle in die begeleidingsgroep in vir toerende vertoning Caravan of Stars opgetree het. Ons gaan luister na die Exile of The Exile of Exile alleen. Dit is The Part of Me That Need You Most. Wat sê julle sê is dit? Ek sal sê is die hart. Hier kom hulle.

Hey, Exile, hulle sê, the part of me that needs you most. Okay, Cliff Richard, vervolgens, en ja, hy is, eindelijk later was hy Sir Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb, op 14 Oktober 1940, en dit is in Lucknow, India, is een Britse sanger, muzikant en acteur. Is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s, 90s en ek dink in die 2000s ook, een hele paar, nummer 1 enkelspelers gehad het. Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy is steeds daar en daar rond. Tussen 1960 en 63 het Richard die Cliff Richard Show aangebied op TV. Hy sing vandag vir ons The Minute You Gone. Hoe eensam, ne?

Like Wings of Hope Taking Flight. Dit is Dana Wooner. Ek glo nie sy het een liekie wat nie een treffer was nie. Ek dink al haar liekies word treffers. Net omdat sy sy is. Diana Ross. Gebore 26 maart 1944, Amerikaanse sangeres en actrice. Sy het bekendheid verwerf as hoofsanger of sangeres dan van die vokale groep The Supremes. Hulle het een klomp hordestreffers gehad in die 1960s. Motown se suksesvolste optrede het hulle geword en het een van die wereldse topverkoper meisiegroepen van alle tye geword. Hulle bly die beste vrougroep in die geskiedenis met een totaal van 12 nummer 1 treffer enkelsnitte solos op die Amerikaanse Billboard Hot 100, insluitend Where Did Our Love Go, Baby Love, Come and See Me, Stop in the Name of Love, en dan nog, sy het die hele klomp Love Child, sy het die hele klomp groot treffers gehad met die Supremes. Die een wat ons nou gaan luister van Diana Ross, is meer toe sy solo was, en hierdie ene is Touch Me in the Morning. Sy sing dit so met gevoel. Kom ons hoor.

Roy, jy hoor ook een van die, nog net, terwyl jy nog bezig is om die wysie te vang, dan is hy al klaar. 1 minuut 56 sekondes, so, dit wys, hy is iewers in die 50s, die liedjie al uitgekom. Van Elvis Presley en, na al die goed wat ek genoem het, ek het, moet hy, Torna y Siriento, ok, die y Siriento het ek nou uitgekom, is Surrender, maar Torna o, oh, het ek gesê, is het Tornado, moet iets wees wat in die ronde draai, en dan nog hele paar ander dinge het ek ook genoem, en dan is, wil ek net noem, dat none of the above, dit is nie wat ek gesê het nie. Donovan is volgende op die draaitafel, en ja, die Torno, die draaitafel. Hurdy Gurdy Man, is een liekie van die Skotse sanger, liekie skryver Donovan, op, in April 1968 is het opgeneem en die volgende maand as een enkelsnit uitgereik. Die liekie het sy naam gegee aan die album The Hurdy Gurdy Man, wat in Oktober van daardie jaar in die Verenigde State vrygestel is. Die enkelsnit het op nummer 5 op die Billboard Hot 100 in die VSA en op nummer 4 in die Britse enkelsnit trefferslijste behaal. Kom ons luister na Donovan en waar is hy nou? Nou is hy weer weg. My wereld, ek het nou net die liekie hier gehad. Ek kry hom nie. En hoe hy verdwijn het, weet ek ook nie. Maar, ok, kom ons luister dan maar dan, Donovan, vir Jennifer, Juniper.

Jennifer, Juniper, dit is die eindste Donovan, maar ek weet ek het sy hurdy gurdy man ookie gehad en toe ek om wil speel, toe sy net weg. So ons het toe maar daarom een gehad om na te luister. Audrey Landers, Audrey is een suksesvolle actrice, sangeres, skryver, komponis, producent. Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergetelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar in die televisiereeks Dallas van 1978 en haar honderde televisieoptredes in die 80s en 90s. Sy is die afgelope paar jare sy in die Verenigde State besig om een van haar tiener tweelingseens Daniel Landers sy muziekloopbaan te bestuur en te vervaardig, as ook met die suksesvolle bekendstelling van haar modeonderneming. Audrey sing vir ons van haar liedjies, sing sy die een Silverbird, dit is die een van 1988, selfde tyd wat sy met Dallas bezig was.

Daar sê, ek moet een bykie kort knip daar, want ek wil nog gauw vir julle inpas Barbara Reise liekie, voor ek gaan uitspeel met een gewijde liekie om aan te sluit by die Bybelstudie wat direct hierna begin. Dit is die Bybelstudie is deur Dominee Gustaf Opperman van Koelsberg aan ons gelever en hy behandel die boek Psalms, is Bybelstudie, hy behandel Psalms op die oomblik en ons trek nou al by Psalm 90, so daar is nog net 60 weke oor van die Psalms. Ons het nou al 90 weke achter die rug, een episode, een versie per week. Is baie lekker om na te luister, interessant, en dit verduidelik alles woord vir woord wat in Psalms aangaan, en wat elke versie beteken. Dan op Ramkat Radio is om 6 uur val Jannie in, Jannie Du Plessis, daar van Modi Moli, van die jagkamp, en hy lever vir ons die country program, wat lekker country muziek, en baie keer lekker interviews, en een paar interessante aankondigings, wat ook daarmee gepaard gaan. Ek dink country is die lekkerste genre om na te luister, en so, ons sien uit daarna om 6 uur na Jannie te luister, 6 uur tot is het 8 uur daar rond, ek weet nie, so 2 uur is een program. En dan op Ramkat, op Radio Eendrag, het ons Chris de Tooi, DJ Doep, Chris de Tooi, Chris Du Plessis, wat morgen aand het hy om 7 uur, het hy die luisteraars versoeke program, wat hy elke week aanbied, en hy vra net dat jylle asseblief vroegtijdig vir hom die versoeke moet stuur, so dat hy het kan verwerk en kan opsit en kan rangskik. Stuur jylle versoeke plus jylle requests, jylle aan wie dit gaan en waaraan laat die liekie jou dink en hoekom die liekie en al die dinge wat jylle wil, stuur het vir hom in dat om hom te bereik voor 3 uur morgenmiddag. Dit is Christo Du Plessis, daar van Radio Eendrag. Okay, ek gaan gauw gespeel Barbara Rey en die liekie wat sy vir ons doen is Valley of the Moon. Dan kom ek terug om Kubai te sê.

Daar sê, ek sê vir julle, baie dank julle julle saam geluister het. Albert, ek sien jy het ook ingeskakel en jy sê daar in die achtergrond en luister na ons. Ja, ek hoop jy het ook die program geniet. En dan, julle moet allemaal een wonderlijke week hee wat voorlee, een productievolle week. Doen wat julle geniet, geniet wat julle doen en dan gaan uitspeel met die Tabernakel koor. En die liedjie wat hulle vir ons bring is Onward Christian Soldiers, om aan te sluit by die gewijde program wat direct hierna begin het, die Bybelstudie. Dankie weer eens dat julle geluister het. Hier kom Tabernakel Choir.

0: All over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Hello, my name is Annelie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hier van nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za. Waar ons nie sagkoop nie.

0: Jy luister na Hiervan Hou Ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Baie welkom by Hiervan Hou Ek, saam met my Hanlie vanuit Kempton Park. Ja, ons is daarom weer terug daar van die grense kant af, maar nog steeds het ons nie reggekom met alles nie, daar is nog eers papierwerk wat hierdie kant gedoen moet word, en ons is druk bezig om dit gedoen te kry, so ons moet later, moet ons weer vir een dag of een naweek deurgaan. Maar ok, ek wil net vir Ludwig en Pieter sê, baie dankie wat verlede week vir ons ingestaan het. Ja, ons het nou nie dinsdag aand na Ludwig geluister nie, maar ons het, ek het so bykie geluister, en ons het na Jannie en Pieter geluister, van donderdagmiddag af, maar ons het eers bykie later ingeskakel. En ja, stik ook daarvan geluister, baie dankie. En ja, laat ek nie eers gegaan, mense begin groet, maar voor ek groet, nou vanavond sê hier, van nou ek is opgemaak, weer dier Vat 5, nou julle sal onthou, ek het so ruk terug, eindelijk lang terug, het ek Vat 5 programme opgestel, amper soos die RSG is een Vat 5, mense stuur vir my 5 van hulle ginsing liedjes, dan gooi ek het by mekaar, so 6 van hulle, want daar speel so 30 liedjes omtrent op 'n aand, en dan speel ons dit, nou ja, vanaand sinne is so een mengelmoes van liedjes van my ginsingen, en van Jaco sin, en van Linette, my sissie daar in Alberton, wat ook luister, hallo Linette, en haar man André, en ook van Duif van Skalkwyk. Nou, hier is liedjes wat eindelijk oorgeblij het van hulle folders wat hulle van my gestuur het, wat ek nou vanavond hier in onze, wat 5x6 by mekaar gesit het, so, en toe het ek ook een bykie van myne ingegooi. En ek hoop julle gaan het geniet, julle sal sommer kan hoor wat er is my liedjes, maar die rest moet julle maar so tussen die hier luister, en as julle wat nou luister, Linette hulle en so aan, kyk bykie of julle weet wat er is julle liedjes as het speel. Dan kan julle my gerust laat weet. Dan moet ek gaan begin, groet. Ek weet, IB is altyd ingeskakel, daar van die Weskus. Weet julle hier van Kempton, al die vervierse van oorals, Kempton Park, Western Area en so aan. Dan my ma natuurlijk en Sonja daar van Australië, wat morgen of so gaan luister. En die ander mense in Australië, Diana en haar man. En ek het nou net gegroet en die mense van Ierland. As jylle luister, dit is nou Gert onder andere en Hendriette en Hans en dan alle mense van al die dorpe, Springs, Kimberley, Germiston, jylle weet wie jylle is. Dave hier van Kempton, ja, ek hoop jy luister ook vanavond. En dan Elise Gous ook van Kempton en my niggie Helen van die Rode Poort. Ok, die rest sal ek groetjes wat hulle. Bykom, maar hierdie mense weet ek, luister gereeld. Adrie luister ook, sy het nou net van my gesê. Goeienavond Adrie, Ande en Andre en al die ramkatte. Nancy Adrie, ja, en Roelof luister ook, hy het ook vir ons een voice note gestuur, maar ek gaan so'n bykie wacht voor ek dit speel, dat ons eerst gaan een paar liedjes luister. Nou, die eerste ding wat ons mee begin, is Felicita, maar nie van die gewone mense nie. Kan ek nie van duivies hulle name nie. okay, ons luister vanavond na romanse weergawe, ek sal net nou wel op die oorspronklike kunstenaars kom. Dan Dixie Reed, Yesterday Still Holds Me, Elvis Blue, Rede om te glo, en Gerkie met Droomboom, luister lekker saam met my. Rubina Pell, dis die een vrou wat staai Felicitas sing. En Albano, daar sê, kom bykie by, ek was so bykie lang van die muziek af, so, nou weet ek het daarom aan, maar kom ons luister.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Ja, en dis aan die program direct na my program, nee. Kom, ek speel gauw vir julle die boodskap wat ek vroeger vanavond van Rudolf ons stasie meester gekry het, soos ons omnoem.
2: Nancy, Annelie en André, al die para van Kenton Park. Ons sien my uit na vanavond een lekker program, daar van die twee legendes op Ramkat Radio, op NCO.zera. Het is gewoonlik as die maandag voorbij is en begin die rest van die weekse opdraande. So dinsdag aan die help ons altijd om so by die middel van die week te kom, wat woensdag is en daar vanaf afdraande. So ons sien uit na baie, baie lekker program. Julle baie dankie vir julle lekker show.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochend preek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag, vanaf 3 uur tot 5 uur, sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek uit jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Dat sê, het julle daar liekie herken van Don't Stay Away Too Long? My hart het een kleine venster. Ek hield en dan vibreer, ach, hoor ek om hier my kop met Afrikaanse woorde, en in die einde vraag van André wat hier is het, don't hou ek self het was, Kennis Lins, my hart het een kleine venster. Ok, ons gaan nou luister na Raven Heart met You Are My Only True Love, dan Roy is met Kampala, ek het nog nooit die liedjie gehoor nie, behalwe toe kom gaan soek het. Dan Ti Amo van Sarah Pesh en dan Shakira met Try Everything. Ek hoop julle geniet het en ja, Helen sê sy het bietjie vergeet vanavond, dit is dinsdag aand en sy gaan nou inskakel, so Helen, baie dankie dat jy ook luister, en ek hoop jy geniet aan die program verder. En ek dink Joan is dalk ook ingeskakel, baie dankie en geniet het, en ja, ek wonder wanneer krijg ek weer van jylle kant af bykie luisies. Ek het hier so twee van duif wat ek nog moet uitsorteer en opstel, maar met die wat ons nou weg was en al die dinge van die werkers het ek nie eindelijk tyd gehad om by die rekenaar uit te kom en muziek op te stel nie, maar ek gaan my best probeer vir volgende week, maar ek sê jylle laat weet. Ok, kom ons gaan luister verder.

0: Goeiedag, my naam is Albert, ek is beter bekend as AB hier van Veldriff aan die Weskus. Ek wil graag vir die mense wat nie weet nie, vandag een geheim vertel. Ek het vir baie jare gesoek na een radiostasie wat muziek speel waarmee ek groot geword het. En na vele pogings is dit voila, ek strijk die jackpot, ek ontdek Radio Ramkat. What a jewel of radio station, hello. Kom ek verduidelik. Dinsdag aande tussen 7 en 9 bied Hannelie hiervan hou ek, dit is haar program, tydprogram, een program waar luisteraars tot 30 versoeke kan aanvra en wat sy met baie moeite moet gaan soek en dan speel. Ek weet van geen ander radiostasie in hierdie land van ons wat so geleentheid bied nie. Donderdag aande tussen 7 en 9 is André op die lig met sy program van Alles en Nog Wat. Een potpourri van klanke en opgewekte muziek. Vrijdag en zondag 3 uur in die middag is Ludwig met al sy jare sy ondervinding van muziek, met nostalgische muziek natuurlijk, daarom op sy rustige manier ook inlichting te gee van elke kunstenaar sy herkomst. Ramkat het nog baie ander pikprogramme, maar hierdie 8.5 uur is ek gehoek, soos hulle sal sê, aan die stasie. Want vir my is dit die silver randjie om nog een swart week, en ons moet nie fout maak nie, allemaal van ons beleef partijda wat maar swart is, ne? Dan is mooie muziek ons net die rechte doepa. En wie moet ons bedank hiervoor? Radio Ramkat. Lekke ou Jan, man, lekker luister na Ramkat genot. Groete hier vanuit Veldriff, Bokkom Hoofstad van die Weskus.
1: Asai, daar het julle dit nou so uit die perdse bek van een van ons baie getrouwe luisteraars. Hy luister nou so'n bietjie meer as 'n jaar. Ek dink so, luister hy na al Ramkat. Goed, net hierna, excuse, die volgende liedjie, ek het nou klaar die advertentie gespeel. Smokey met Mexican Girl. Sonja Harold, ek glo die son sal weer skyn. Teens Jordaan, soos bloed, met die Spaanse stukkie insaam met Marta Gomez. Dan, Trekstop Vibes, bied vir ons The Last One to Touch Me. Ja, jy sal hoor, hier is vanavond so'n bietjie meer AI muziek is gewoonlik, maar dit was vir een van ons luisteraarse keeses, so ek hoop jylle geniet het, dit is tenminste mooi muziek, mooi woorde en so, en so luister daarna.

Dit was the last one to touch me van Trackstop Vibes. Goed, net hierna luister ons na Vicky Leandros en Tony Christie. We're gonna stay together in Worsie Visser met Wiedersehen.

Ja, toe het nog tyd gehad vir hy, Dylan se Stolen Love ook. So het ons programme tot die einde gekom vanavond. Ek hoop allemaal het lekker geluister en dat julle die program geniet het, wel ek het goeie terugvoering gekry en ek het hier lekker sit en ontspan en geluister. Ons is dan weer donderdag aand op die lig, onthou morgenmiddag is Ludwigse uit die archiefprogram en morgen aand is Toy, die Toy, die ou van Grabouw met sy naweek afskop. Nou ja, dan is het nog nie 3 dae, dan is het naweek nie. Maar voor dan gesels ons nog eers weer met julle. So goeie nag, lekker slaap. Ek sluit af met Cathy Viljoen, Jesus gee krag. En net na my is Sterretjies op met Techno Tuesday. Dankie vir almal se luister en goeie nag.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse gaanse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op www.ramkatradio.co.za.

Ons het nou geweest, Somebody Else. Lekker laat loop hier die oukie, dit is Sweet But A Psycho. En dan hierna, bykie Timmy Trumpet met Safe and Sound. Net hier op Techno Tuesdays.

Hartenagwe is Delirium met Silence. Volgende, turn the lights off van Justay en Jack Style. Daarna Kiki met Here With Me en dan Euphoric Music met of eindelijk Tiesto met Euphoric Night. Net hier op Techno Tuesday.

like a little bit of G-Mix now. He's on Napier of Techno Tuesday. Donkey DJ G, that's a deal. A deal funny. It is NN, a Naughty's Club Mix. Of Club G-Mix. Nou is het nou natuurlijk ook tijd voor een paar verjaarsdag vandaag. Onder andere Mini van der Walt, Steve De Pree, Pieter Botha en Dani Venter. Baie geluk met jullie verjaarsdag. Hoop jullie het een geseënde jaar.

Als een geweest. New Life, Shadow in My Mind. En dan een lekker Future Am. Remix daarvan, Salvatore Ganache's song. Trek ons nou hier weg met Jaws, What Dreams Are Made Of. Hierna een beetje Tiesto met Lethal Industry. En dan een lekker remix daarvan, Tatusa, All The Things She Said.

Wat er nou geweest, nog een deelkie van die SSNN Naughties Club G-Mix. Wie laat loop ons nou met de Dimitri Wijkers, Tremors. Dan al Biggie Gabri Ponte met Broken Hearted. En dan gaan we Biggie way back when gaan naar DJ Cammy 2.

Hallo by nou, Twisted Boys, Wannabe, Nina, Timmy Trumpet met Up and Down en dan Never With You. Net hier op Techno Tuesdays. DJ Tarsus, as jy nou eens uitgeslaag en geskakel het, bla bla bla bla, jy vibe saam op Ramkat Radio. Goes in a mud